0: will be bound by it.
1: Gebonden hebben aan wat we afspreken.
2: Het is een oorlog dat je hier weer vindt. En het graf van duizend soldaten.